0: And we did that.
1: Eric praat dus over een
2: Ortschaften auslösen.